0: Rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. De tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Sarah's phone? Yo, what's up, baby? Yeah, and I'm gonna meet him tonight. You know what? He's so

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

sexy people.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

www.nos.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerste US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom. Fijn dat u luistert naar Op de Drempel van de Zondag. In de studio van Veluwe FM regelt Henk Schippen de technische zaken. Ricky Schuurman presenteert het programma dat ze ook samenstelde. Dominee C. Westerink uit Ermelo is onze gast. Hij mediteert over Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Het thema is de weg tot de erfenis. Op die weg moet Jozua sterk en moedig zijn. Kinderen zingen: De Heere is de sterkte van mijn leven.

Jozua krijgt van de Heere de opdracht om de Jordaan over te steken en het beloofde land in te nemen. Hij krijgt de belofte van Gods nabijheid erbij. Met die belofte kon hij de strijd beginnen, zoals de kinderen zongen. Al komt er strijd en oorlog om mij heen, ik vrees niet, ik betrouw op God alleen. Dat vertrouwen horen we ook in Psalm 18.

Met deze rots kun je door sterke benden en over muren. Wie is een rots dan onze God alleen? Daarom, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

Jozua moet op de weg naar de erfenis niet alleen strijden en sterk en moedig zijn, maar ook de wet van de Heere overdenken en daarnaar handelen. Dan is zijn weg voorspoedig en zal God met hem zijn.

Op de weg naar de erfenis moet Jozua dicht bij God leven. Als wij in de erfenis willen delen, geldt dat ook voor ons. Het volgende lied zingt: In stilte zoek ik uw aangezicht, o God, mijn heil en eeuwig licht.

Dominee C. Westerink uit Ermelo houdt de meditatie. Hij leest uit de Bijbel Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Hij wil graag uit Psalm 119 laten zingen. Vooraf luisteren we naar vers 1 en na de meditatie horen we vers 3 en 17.

Geachte luisteraar, we lezen Gods woord uit Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: Mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Alle plaats waarop uw voet zal treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hethieten en tot aan de grote zee, tegen de ondergang der zon zal uw landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Alleen wees sterk en heb zeer goede moed, dat ge waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft, en wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand, opdat gij verstandig handelt alom waar gij zult gaan. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandelijk handelen, heb ik het u niet bevolen. Wees sterk en heb goede moed, en verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar u heen gaat. In Jozua 1 staat Israël op

was tegen God en zijn knecht. Het volk moet verder om de erfenis die God heeft toegezegd in bezit te krijgen. Maar hoe? Herkent u die situatie, luisteraar? Ze zijn er immers zo vaak in het leven van Gods volk en kinderen, die momenten dat je zegt: het leven is niet zo gemakkelijk voor me. Dat je kunt opzien tegen de weg die voor je ligt. Dat je te maken krijgt met barrières en hindernissen. En dan zie je ze oprijzen, die dikke muren waar je op een of andere manier overheen moet, zonder dat je weet hoe. Muren waarvoor je komt te staan in je huwelijk of je gezin. Of als je met ziekte en zorg geconfronteerd wordt en als de dood zich aandient in je eigen leven of dat van je geliefde. En welk kind van God heeft nooit te maken met die vijanden die niet ophouden je te bestoken, die duivel met zijn aanvechting die je in eigen kracht nooit baas kunt, de wereld die opdringt en geen halt houdt bij de grenzen van je gezin en van de kerk, maar zijn aantrekkingskracht oefent op jongeren en ouderen, die andere vijand die je altijd met je meedraagt, je eigen vlees, dat door het kwade zo gemakkelijk overrompeld wordt. Ach, soms is het juist wanneer je de Jordaan bent overgegaan om de belofte van de Heere in vervulling te zien gaan, dat er nog veel meer strijd is dan toen je in de woestijn was. In Kanaan ontmoette Israël ook veel meer vijanden dan in de 40 jaar in de woestijn. Trek over deze Jordaan. Voelt u iets aan van wat die opdracht bij Jozua heeft opgeroepen aan gedachten en overwegingen? Herkent u er iets van in uw eigen leven? Heere, ik moet verder en u zegt het, maar ik weet eigenlijk niet hoe en waar langs. De Heere weet gelukkig wat van zijn maaksel is te wachten. Bij die zware opdracht geeft hij zijn belofte: ik ga mee en geef u dat land. Zeker, Israël zal moeten strijden om de erfenis te ontvangen, maar moed en kracht daartoe mag het vinden in Gods belofte. Hij wijst Jozua en ons vandaag de weg van zijn woord. Alleen wees sterk en heb zeer goede moed dat u waarneemt te doen naar de ganse wet die Mozes mijn knecht u geboden heeft. Vers 7. Met wet doelt de Heere hier op heel het onderwijs dat hij door de dienst van Mozes gegeven heeft. Doen naar de ganse wet, dat omvat daarom veel meer dan het houden van bepaalde geboden. Het is een levensinstelling die de Bijbel elders noemt de vreze des Heeren. Dat is een leven vervuld van diepe eerbied voor de Heere, maar tegelijk ook van afhankelijkheid aan hem en liefde tot hem. Dat houdt in dat heel mijn handel en wandel gedragen wordt door en gegrond is in de Heere en zijn woord. Dat moet Jozua's leiding en strategie bepalen, want dat is de weg waarin de Heere schenkt wat hij heeft beloofd. Daarmee wijst de Heere ook aan wat het grootste gevaar is voor Gods volk onderweg naar de erfenis. Dat komt niet van vijanden van buitenaf, maar bestaat in het vergeten en verlaten van Gods onderwijs. Daarom zegt de Heere: blijf bij het woord, Jozua. Overleg het dag en nacht, het mag niet wijken van je mond. Jozua's hart en hoofd moeten voortdurend daarmee vervuld zijn. Een concrete boodschap, ook voor ieder die vandaag achter de meerdere Jozua Jezus Christus aan onderweg is naar de erfenis die wacht. Dan gaat het niet meer om een land of een deel daarvan waar het leven goed is, maar dan gaat het om zaken als vergeving van zonden, eeuwige zaligheid, leven in de ongestoorde gemeenschap met God. Kreeg u daar al zicht op en belang bij doordat het evangelie bleef haken in uw hart? Vandaag is het Gods Zoon die als grote overwinnaar van kruis en graf middels de prediking in de kerk zijn volk verzekert: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Alleen onderhoud al wat ik u geboden heb. Toch kan de werkelijkheid van het leven met zijn moeite en strijd soms zo op je afkomen. Als je geconfronteerd met de dingen die ik daarnet al noemde en helemaal

helemaal als je aan de toekomst denkt met reeds bekende vragen en nog onbekende zorgen. Er kan zoveel zijn dat je doet twijfelen, moedeloos kan maken of bang. En je moet verder, maar hoe moet je verder? Te midden van dat alles zegt de Heere vandaag: ik ga voorop en zal al mijn beloften vervullen. Alleen één ding, ga de weg van het woord. Dat is de enige weg die we gewezen krijgen. De enige weg die gegarandeerd brengt tot het doel. De erfenis die God heeft weggelegd voor heel zijn volk. Dat is in feite het enige waarover we ons werkelijk bezorgd hoeven te maken, ook aan het begin van een nieuw werkseizoen in de kerk. Leef bij en uit en naar het hele woord van God. Daar is moed en kracht voor nodig. Dan gaat het nogal eens tegen de grote stroom in onze samenleving in, tegen ons verstand in en heel vaak ook tegen ons vlees in. En wie wil dat? Maar de Heere vraagt het en hij wil het ons leren door zijn geest. En welzalig die bij dagen en bij nachten zijn wil bepeinst en de Heere als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Kent u dat leven dat onder alle omstandigheden vraagt naar Gods wil en Gods weg? Dat is niet altijd makkelijk, daar is tijd voor nodig om het woord van God te lezen en te overdenken. Komen we daar nog wel aan toe, zowel persoonlijk als gezamenlijk in de gemeente? Heeft de Heere het voor het zeggen in alle dingen? Dat is het geheim van krachtig geestelijk leven, dat ook in 2026, ondanks het feit dat de toekomst voor Gods volk in deze wereld gaandeweg donkerder wordt, toch met verwachting verder kan. Dit geheim, dat we het woord van de Heere naspreken, het overleggen in ons hart en daarnaar handelen. Er is maar één weg die dwars door alles heen verder gaat. De weg van de hartelijke vreze des Heeren, waarbij we de Heere in alles nodig hebben en bij alles vragen naar zijn wil. Is dat uw en jouw verlangen en levensgeheim geworden? Zulken komen niet om, maar komen thuis. Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken in de weg van het woord, geleid door de geest, volgend achter de Heere Jezus Christus aan. Amen.

We gaan nog even door met Psalm 119. De onberijmde tekst Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, wordt gezongen gecombineerd met de 53ste vers uit de berijmde psalm.

De Heere zei tegen Jozua: dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dat overdenken bij dag en bij nacht komt terug in het lied Welzalig de man.

Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Heb moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

Er werd biddend gezongen of het woord vrucht mag dragen tot Gods eer. Kinderen sporen ons aan om elke dag de Bijbel te lezen en te bidden, zodat we groeien mogen in het geloof.

In de meditatie werden we opgeroepen om bij Gods woord te blijven. In het volgende lied gaat het over het woord dat wil werken in ons hart. Het bevat ook een gebed. Beproef mijn hart dat voor u open ligt. Niets is verborgen voor uw aangezicht. Dat elke stem die u nog tegenstreeft moet zwijgen als u tot mij spreekt.

Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Doe mij ook ijverig uw wet betrachten, want u bent mijn heil.

Als je er zin in hebt om de Heere te vrezen, zal Hij zelf je de weg wijzen en je leren hoe je daarop moet wandelen. Maar soms ontbreekt ons de moed, de wil, het zicht en de hoop om door te gaan. Het volgende lied is een gebed. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind.

We wensen u Gods nabijheid toe voor de komende week. Henk en ik groeten u hartelijk. Graag tot een volgende uitzending.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: De opname van vandaag is samengesteld en gerealiseerd door Rennie en Albert Nieuwenhuis.
2: Naar Psalm 139 door Ronald Lammers. U kent mijn hart. U kent mijn gedachten. U ziet al mijn daden. U weet alles van mij. U weet wat ik wil. U kent al mijn krachten. U hoort al mijn woorden. U bent zeer nabij. U weet wie ik ben. U hoort al mijn zuchten. U ziet al mijn tranen. U voelt mee in mijn pijn. U weet dat ik soms van u weg wil vluchten. Toch zult u altijd bij mij zijn. Overal op aarde kan ik bij u uithuilen, want altijd wordt door u aan mij gedacht. Voor uw liefde kan ik mij niet verschuilen, uw licht is sterker dan de nacht. U kneedde mij en gaf vorm aan heel mijn leven, u maakte mij zo mooi en kostbaar door uw hand. Doordat mijn hart met uw hart is geweven, is er een onverbreekbare liefdesband. Houd mij in uw oog, leid mij in uw wegen, toets al mijn plannen, u weet wat ik verlang. Bescherm mij op uw weg, houd mij soms maar tegen, voor uw trouwe liefde ben ik niet bang.

Draagkracht door dominee Gert-Jan Robbermond. In en om ons leven, in de ander op ons pad, op vaak ongedachte wegen draagt de eeuwige ons in zijn hart. Dwars door stormen in ons leven, in het duister van de nacht, dwars door pijn en worsteling worden wij door hem omgeven, die geduldig op ons wacht. In zijn draagkracht mogen wij schuilen, zelf op adem komen om in liefde mens te worden, tussen mensen, met draagkracht in ons hart.

Beloften door Ronald Lammers. Ik geef je mijn vrede. Ik reik jou mijn hand. Ik geef je mijn sterkte. Door mij houd je stand. Ik geef je genade, een teken van trouw. Ik ben als een vader. Ik ben er voor jou. Ik geef je mijn blijdschap. Ik geef je mijn kracht. Ik geef je mijn uitzicht, het licht in de nacht. Ik geef je mijn warmte, een vuur in de kou. Ik geef je mijn liefde, ik ben er voor jou. Ik geef je mijn toekomst, ik geef je mijn troost. Want ik zal beschermen wat zwak en broos is. Ik geef je mijn stilte, dat nimmer benauwt. In mij mag je rusten, ik ben er voor jou. Ik geef je mijn vriendschap, een arm om je heen. Ik geef je mijn woord, je bent nooit meer alleen. Ik geef je mijn leven, omdat ik van je houd. Ik geef je mijn hart, want ik ben er voor jou. Al je vragen en zorgen vinden rust in mij. Dus wees maar geborgen, ik sta aan je zij. Ik heb alles gegeven wat jij niet verdient. Ik wil in jou leven. Want jij bent mijn vriend.

Gegrond vertrouwen door dominee Gertjan Robbemond. Uit de diepste bron van liefde komt Jezus ons grenzeloos nabij. Zoekt Hij woning in ons hart, roept Hij ons toe, volg mij. Hij spreekt uit een in God gegrond vertrouwen met wijsheid van voor alle tijden. Vol van geest en vuur over de vaste belofte van Gods bevrijden. Woorden spreekt hij van vernieuwing, vrede, koninkrijk en recht, woorden waarmee hij hoopvol diepe menselijke verlangens in ons leven legt. Verlossing van het lijden aan de tijd, bevrijding van het zuchten en de pijn, geheeld, gekoesterd leven voorbij alle grenzen. Waar geen traan of dood meer zal zijn. Met dit zijn in God gegrond vertrouwen, spreekt Hij onze harten aan, opdat ook wij grond in dit Gods vertrouwen in tijd en eeuwigheid met Hem durven gaan. Naar aanleiding van Lucas 2, vers 41 tot en met 52.

Veelkleurigheid door dominee Gert-Jan Robbemond. Aangeraakt worden, aan het licht gebracht door de eeuwige, als kostbaar mensenkind. Uniek, bijzonder mensenkind, met jouw verhaal, jouw leven, jouw kleur. Zo mag je er zijn, als mens tussen de mensen. Een veelkleurige regenboog van mensen, omspeeld door het licht van de eeuwige.

Zie ons als de mensen naar uw beeld, door David Evans. Zie ons als de mensen naar uw beeld, de vonken uit uw vuur. Open ons oog voor u en wek in ons het licht, bron die ons leven is, licht uit de duisternis. Open ons kilversteende hart en help ons waar te zijn. Hoor ons als de klanken van uw stem, de woorden van uw lied. Open ons oor voor u en wek in ons het licht. Gij, die de vrede bent en onze waarheid kent, toon ons het licht van binnenuit en help ons mens te zijn. Geef ons hier als teken van uw kracht de moed om door te gaan, als mensen voor elkaar, opdat wij leven gaan. God, wek het licht in mij en laat in mij liefde vrij. Schenk mij de wijsheid, kracht tot hoop en help mij stil te zijn.

Mensen van de weg, door Jacqueline Roelofs van der Linden. Mensen van de weg zijn wij. Zijn voetspoor, dat is blijven staan. De route die wij willen gaan. Mensen van de weg zijn wij. Mensen van het licht zijn wij. Dat onze weg verlicht en wenkt, dat kleur aan onze dagen schenkt. Mensen van dat licht zijn wij. Mensen van het woord zijn wij, dat licht brengt in ons hart en leeft, dat aan ons zoeken richting geeft. Mensen van het woord zijn wij. Mensen van de daad zijn wij, van wat het woord ons geeft te doen. Op deze dag, in dit seizoen, mensen van de daad zijn wij. Mensen van de geest zijn wij. Zij geeft ons kracht en vuurt ons aan, met woord en daad op weg te gaan. Mensen van de weg zijn wij.

Op reis met God, door Jan Mul. Ik zie u in de rotspartijen, eeuwen gevat in ruige steen, een woeste schoonheid om mij heen, boven diep liggende valleien. Ik zie u in de diepe dalen, smal als de loop van een rivier, zilver getint op groen papier, schitterend in de zonnestralen. Ik zie u in de blauwe luchten, de weiden en het golvend graan. Ik zie uw naam geschreven staan in bloemen en in wilde vruchten. En elke nieuwe dag die ik verwonderd groet, is er uw adem die uw schepping leven doet.

10 woorden van geluk. Naar Matteüs 5, vers 1 tot 12. Door Rijn Algera. Op een berg, als verbinding van hemel en aarde, spreekt Jezus 10 woorden van geluk, die richting wijzen om mensen naar Gods hart te worden. Gelukkig als je met een open geest mens durft te zijn. Dat is leven naar de ruimte van Gods hart. Gelukkig als je verdriet durft te delen. Dan maak je ruimte voor troost van God en mensen. Gelukkig als je mild kunt zijn. Als je mensen ruimte geeft, is er een wereld gewonnen. Gelukkig als je hartstocht uitgaat naar het recht. Want gerechtigheid zal je hart verruimen. Gelukkig als je aanvult wat anderen tekortkomen. Zo krijg je deel aan de ruimhartigheid van God. Gelukkig als je wilt zien met een zuiver hart. Dat is zien naar het hart van God. Gelukkig als uit jouw leven vrede spreekt. Als kind van God zul je aangesproken worden. Gelukkig als je risico durft te nemen, omdat je doet wat recht is. Dat is leven naar de ruimte van Gods hart. Gelukkig zelfs als je uitgescholden, vervolgd of belasterd wordt, omdat je dit gelooft. Zo gingen de profeten je voor. Zo volg je mij na. Wees dan intens gelukkig, omdat je in de ruimte van Gods hart voor goed ten goede geborgen bent.

Zingen in de zon, door André F. Troost, zomaar een dagje uit. Tecklenburg, het Teutoburger Woud. Prachtig stadje, hoog op de heuvel. Vakwerkhuizen, wit en zwart, overal. Schitterend uitzicht over het wijde land. Lopen door de straatjes, dwalen door de steegjes. Trap op, trap af. En dan, hooggelegen, de kerk van Tecklenburg. Ik kan het niet laten zo'n kerkje even binnen te gaan. Met toestemming van de kinderen. Nou, vooruit, even dan. En dan sta je daar. Even buiten het gewoel van rondkijkende toeristen. Een prachtig kerkje, sober en stil. Daar sta je dan, een dagje uit. Zomaar tijd om een beetje tot bezinning te komen. Wat is een mens soms druk? Je sjouwt wat af. En waarom eigenlijk? Waar doe je het allemaal voor? Heeft het wel zin? Heeft het wel iets te betekenen? Zo loop je daar dan rond, als een klein mensje, hoog in het Teutoburger Woud. En dan? Dat raam, een venster in de kerk. En in dat raam? Namen. Namen en jaartallen van predikanten die in de loop der eeuwen de gemeente hebben gediend. Meestal vind je die namen op een naambord, ergens aan een van de wanden in de kerk. Maar hier, in dat kerkje van Tecklenburg, hier staan die namen in het raam. Dat is, als u het mij vraagt, te veel eer, maar vooruit, ze staan er. En of je wilt of niet, je denkt erover na. Je staat er zomaar bij te mediteren. Die namen, die zijn alleen te lezen als het buiten niet donker is. Wie 's nachts de kerk bezoekt, kan geen naam en geen jaartal lezen. De namen lichten alleen maar op bij de gratie van het zonlicht. Ach, die namen van ons, mensen. Wat stellen ze voor? Wie zal er over 100 jaar nog van ons weten? Niemand. Tenzij het licht van Gods liefde door je heen straalt. Tenzij je een kind van het licht wil zijn, hier en nu. Ik ga de kerk weer uit. Het is hoog zomer. Zingend loop ik de zon weer in. Geef, o God, dat onze namen in uw licht te lezen zijn.

Geef, o God, dat onze namen. Door André F. Troost. Geef, o God, dat onze namen in uw licht te lezen zijn, zoals lijnen in de ramen dankzij zonlicht zichtbaar zijn. Als uw kerk dreigt weg te dromen, als de nacht zich binnendringt, als geen lied meer wordt vernomen, nergens nog uw lof weer klinkt, kom dan uit de donkere luchten, door ons heen weer voor de dag, zodat wie uw huis invluchten, zingend zien uw oogopslag. Onze namen, schrijf ze over met uw stift van louter licht. Laat de letters, ach, hoe pover, lijnen zijn van uw gezicht. Straal vandaag door alle ramen met uw zomerzonneschijn. Heer, dan zullen onze namen in uw licht te lezen zijn.

Zachtheid wens ik je, door Irene van der Meulen. Een zachte blik op jezelf, zachte grond voor als je valt, zachte moed om kwetsbaar te zijn, zachte troost bij verdriet, zachte ogen van de ander. Zachte kracht wens ik je om door te zetten en op te staan, om de kracht in jezelf te verrijken met de kracht van de ander, om te blijven zoeken naar vrede in onszelf en in de wereld. Veerkracht en vrede wens ik jou en iedereen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe Klassiek op zondag. Met technicus Dirk Hallee en Stineke Renes samenstelling en presentatie. September kan nog een heerlijke Indian summer geven, met zonnige dagen en zachte avonden. Maar geeft ook het misschien wat weemoedige gevoel van het einde van de zomer. Daarom in ons programma wat beschouwende en bespiegelende muziek. Voor de bekende Franse componiste Nadia Boulanger was een van de belangrijkste drijfveren in haar leven de herinnering en de muzikale erfenis van haar jong gestorven zus Lily door te geven. In de uitvoering door het Franse gamba-ensemble La Chiron, aangevuld met bandoneon, onder leiding van Frans Hubert Caillet, laat ik u achtereenvolgens horen van Nadia de prelude uit haar drie stukken voor orgel, nu dus met bandoneon, en van Lily Soleil de Septembre. Dit is eigenlijk een koorstuk voor vier gemengde stemmen en piano, naar een gedicht van Auguste Locassade dat de overgang van de zomer naar de herfst beschrijft.

Sommige muziek klinkt alsof ze van licht is gemaakt. Ze raakt ons niet door volume of technische virtuositeit, maar door wat er tussen de noten schuilgaat. Valentin Silvestrov, geboren in Kiev in 1937, is een meester in deze stille kunst. Ooit beschouwd als het enfant terrible van de Sovjet-avant-garde, keerde hij zich in de jaren 70 af van de hardheid van experimentele systemen en ontdekte in plaats daarvan het delicate, het vluchtige. Zijn muziek klinkt alsof ze is geschreven op de grens tussen herinnering en vergetelheid. Vandaar de titel van de opname Flowering over the Lethe, door de bekende pianist Alexei Lubimov. De Lethe is in de Griekse mythologie de rivier van de vergetelheid. De titel is hier meer dan een poëtische toespeling. De rivier vormt hier geen bedreiging, maar een voorwaarde. Alleen in het vergeten kan de stille bloei beginnen. De selectie van de stukken is een keuze van Lubimov zelf. Ik laat u hieruit horen een hommage aan Henry Purcell, Andantino, Andante con moto, Animato en Poco Mosso. Een beetje sneller.

Bariton Samuel Hasselhorn, begeleid aan de piano door Amiel Bouchakiewicz, zingt van Franz Schubert Trockene Bloemen uit die Schöne Müllerin. En aansluitend hoort u thema en variaties hierover in een bewerking voor fluit en piano en dan de transcriptie voor fluit en piano van het lied zelf, uitgevoerd door Juliette Urel fluit en Hélène Couvert piano.

Het Kol Nidrei van Max Broeg is gebaseerd op traditionele Joodse melodieën. In het bijzonder die van het gelijknamige avondgebed voor Yom Kippur. Kol Nidrei, Hebreeuws voor alle geloften, is een bekend Joods avondgebed. Het wordt driemaal gezongen bij de start van Yom Kippur, Grote Verzoendag, de heiligste dag van het jaar. In de Aramese tekst vraagt men God om vergeving voor onbedoeld verbroken eden en beloften. Het eerste thema van het werk dat het stuk ook zijn titel geeft, komt uit de Kol Nidre-verklaring, die wordt gereciteerd tijdens de avonddienst op Yom Kippur. In beroepsbewerking van de melodie imiteert de cello de rapsodische stem van de kantor die de liturgie in de synagoge zingt. Het tweede thema van het stuk is een citaat uit het middengedeelte van Isaac Nathans arrangement van O weep for those that wept on Babel's stream. O, ween voor hen die huilen aan Babel's stromen. Een lied dat door Lord Byron werd geschreven in zijn verzameling Hebrew Melodies. U hoort cellist Edgar Moreau samen met het Luzerner Symfonieorkester.

Tenor Zachary Wilder zingt van een anonieme componist het lied The Last Rose of Summer, naar een gedicht van de 19e eeuwse Ierse dichter Thomas Moore. Het is de laatste roos van de zomer, alleen bloeiend achtergelaten. Al haar lieflijke metgezellen zijn verwelkt en verdwenen. Geen bloem van haar soort, geen rozenknop is in de buurt om haar blozen te weerspiegelen. Wilder wordt begeleid door Mathilde Viel, Viola da Gamba, Thibaut Roussel luit en Ronan Galil op een virginaal uit 1628.

En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van deze Klassiek op Zondag. We hopen dat u met veel plezier heeft geluisterd. Dirk bedankt voor alle techniek. En volgende week is er weer een Klassiek op Zondag, dan met collega Pieter van Putten. We sluiten af met een instrumentaal liefdeslied van de Estse, in 2017 overleden componist Veljo Tormis. Three, I had those words of beauty. Oorspronkelijk in een setting voor mannenkoor en fluit en een van de vrolijkste stukken die Tormis heeft geschreven. Het vangt het geluksgevoel alsof het gewichtsloos boven ons zweeft. Ik laat u de instrumentale versie hiervan horen voor orkest en fluit door het Tallinn Kamerorkest onder leiding van Teunu Kaljuste en Linda Voot, fluit.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij ons programma Pastorale. Fijn dat u luistert. Onze technicus is zoals altijd Dirk Hallé, samenstelling en presentatie Stineke Renes. Geen thema, maar meer de variaties van morgen. De bekende Nederlandse klavicinist Bob van Asperen speelt van de 18e eeuwse Franse componist François Dieupart een Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte en een menuet uit zijn suite nummer 2.

Het eerste deel van Felix Mendelssohn Psalmzettingen, het Non Nobis Domine, schreef hij waarschijnlijk tijdens zijn eerste verblijf in Engeland in 1829, waar hij studeerde bij Handel. Dit Non Nobis Domine is onderdeel van zijn grootschalige compositie naar Psalm 115. Niet ons, Heere, niet ons, maar geef uw naam eer. Het Verlei uns Frieden gnädiglich is een korte muzikale bewerking van een vredesgebed van Maarten Luther. Mendelssohn kwam in aanraking met Lutherse hymnen tijdens zijn studie bij Carl Friedrich Zelter. Hij componeerde het Verlei uns Frieden als een van de 8 koraalkantates, gebaseerd op Lutherse hymnen die hij als studie schreef. Later koos hij dat alleen voor publicatie. Ik laat u beide stukken achter elkaar horen, uitgevoerd door het koor des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Howard Armen.

De cyclus Canticles and Prayers van de Russische 20e eeuwse componist Georgi Sviridov was zijn laatste voltooide werk. De grote nationale meester, zoals de patriarch van Moskou, Alexei II, hem beschreef. De Song of Purification uit deze cyclus is gebaseerd op Psalm 51. De tekst smeekt om innerlijke reiniging en een vernieuwd hart, gekenmerkt door een sacrale stijl die teruggrijpt op de Russische koortraditie. The Lord's Land uit dezelfde cyclus is gebaseerd op Psalm 24. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? U hoort het Let's Radio Koor onder leiding van Siegfried Sklava.

Componist Georg Moffat was afkomstig uit een van origine Schotse familie. Hij werd geboren in Savoye, maar al heel snel verhuisde de familie naar de Elzas. Hij kreeg een muziekopleiding in Parijs, onder andere van Jean-Baptiste Lully. Hij werd organist in Molsheim bij Straatsburg. En op 25-jarige leeftijd werd hij benoemd aan het hof van de vorst aartsbisschop van Salzburg. Deze liet hem op studiereis gaan naar Italië, waar hij onder meer Corelli ontmoette en zo Dienstconcerti Grossi leerde kennen. Uit zijn Missa in Labore Requies zingt Le Banquet Céleste onder leiding van Damien Guillon samen met La Guide, De Mercenaire, Het Sanctus, Hosanna, Benedictus, Hosanna da Capo, Agnus Dei en Dona Nobis.

Componist Michel Richard de Lalande werkte een groot deel van zijn leven aan het Hof van Versailles en was de favoriet van Lodewijk XIV. De zonnekoning toonde graag zijn vroomheid in het openbaar. En hij deed dit bij voorkeur in fraaie bouwwerken, zoals de kapel in Fontainebleau en de Chapelle Royale in Versailles. En natuurlijk pasten daar de composities van de Lalande bij. Hij componeerde een groot aantal grand motets, waarvan er helaas ook een aantal verloren zijn gegaan. Deze grand motets zijn een relatief groots opgezet werk in het Latijn. Uit zijn Dominus Regnavit, de Heere regeert, Fure Collegium Marianum en Le Page et le Chantre onder leiding van Olivier Schneebeli uit het Adorate Eum, aanbid hem en Lux Orta et Justo, licht is opgegaan voor de rechtvaardige, naar Psalm 97, vers 11.

Van de wat minder bekende Franse componist Guillaume Bousignac hoort u het Alleluia, Venite Amici. Een oproep om van de wijn te drinken en het brood te eten. Laat iedereen komen naar de bruiloft van het lam. En ook het Jubilate Deo, allebei uitgevoerd door Lézard Florissant.

We sluiten deze pastorale af met dezelfde componist waar we ook mee begonnen, François Dieupart. De Allemande en Courante uit zijn eerste suite, gespeeld door clavecineste Marie van Rijn. Dieupart's bekendste werk is Six Suites de Clavecin. Alle zes suites bestaan uit 7 delen, steeds met de volgorde ouverture, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte, een menuet of een passepied en een gigue als slotdeel. Johann Sebastian Bach kopieerde alle zes suites en werd beïnvloed door de muziek van Dieupart, met name in de beroemde Engelse suites. Fijn dat u luisterde. Dirk, bedankt voor alle techniek en volgende week is er weer een pastorale, dan met collega Henk IJzenga.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Yelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag, luisteraars. Fijn dat u weer naar ons programma Putten uit de Bron luistert. En mijn naam is Jannie Vermeulen. Ik mocht het programma samenstellen en presenteren. Maar ook u kunt samen met ons het programma maken door een lied aan te vragen voor iemand of gewoon voor uzelf. Dat kan vanaf nu per mail verzoeken. apenstaartjeputtenuitdebron.nl of via onze internetsite www.verzoeken.apenstaartjeputtenuitdebron.nl. Dit kan tot dinsdagmiddag aanstaande.

Zondag, wat is dat toch een gezegende dag. De dag die je van de Heere God gekregen hebt om aan Hem te wijden. Maar ook de andere dagen van de week die voor ons ligt. Wat zijn de woorden dan waar voor ons Gods kinderen? In vergeving en vertrouwen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Psalm 89, de verse 1 en 8.

Mevrouw Hazeleger-Koops, u vierde 7 september uw verjaardag. En daarmee wil de oudere commissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Putten u en uw familie een goed en gezegend jaar toewensen. Samen met Psalm 121, de verzen 1, 3 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht.

Luisteraars, we gaan met heel de gemeente van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Putten naar de rivier. En we nemen Everard en Sietske Elderhuis mee om de Heer te danken voor de verjaardag. En Everard en Sietske stromen van zegen toe te wensen in de komende tijd.

hemelse Vader, kom in onze wereld en red onze wereld. Verlicht toch de smart. Hemelse Vader, toon ons uw macht.

Vandaag, 13 september, vieren de Joden hun nieuwjaar. Zij hebben een eigen jaartelling. En wij wensen onze Joodse landgenoten alle goeds en Gods onmisbare zegen, waar zij ter wereld zich ook bevinden. Samen met het lied Doe Heerte Israël.

Op reis naar het beloofde land, naar Jeruzalem. Daar wordt Gods uitverkorene thuisgebracht. En wij vragen aan alle mensen, waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Op reis naar de lichtstad. Bert Elbersen speelt het voor u op het orgel.

Maar luisteraars, God is ons eeuwig licht en engelen houden over ons de wacht. En wij mogen getuigen van zijn liefde. Nooit zal de Heere ons alleen laten. Lof aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Jezus, zie hoe ik op u wacht en vol verlangen, dag en nacht, u kan zoeken in mijn gebeden, tot ik u ontmoeten mag.

En dan het zeker mogen weten. Jezus is bij mij. Wat een rust geeft dat in je leven. En een houvast voor de eeuwigheid.

Luisteraars, het koor De Lofstem bestaat meer dan 70 jaar en is onderdeel van de Verenigde Veluwse Koren. Een aanvraag van onze technicus Henk Schipper, die solo zong in de gereformeerde kerk het lied Heer, ik heb u nodig. En dat werd op hun jubileumavond gezongen.

Henk zong dit mooie lied vanaf de microfoon mee met ons. En het laatste instrumentale lied waarmee wij afscheid van u nemen is deze middag Leer mij uw weg, o Heer. En wie kunnen wij ons meer wensen in ons leven dan onze Heere God?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

allemaal. Wat leuk dat jullie er weer bij zijn. Want we hebben een heel fijn nieuw programma voor jullie. We hebben er weer zin in, hier in de studio, om jullie van alles uit de Bijbel te laten horen. In verhalen en mooie liedjes. Dus, welkom allemaal.

De Bijbel is een boek vol van wat God heeft geschapen en van het leven van Jezus. En het heet het grote boek, de Bijbel.

Er staan ook heel veel regels in voor ons, waar we ons aan moeten houden. Dan gaat het goed. Hou je aan de regels.

De Israëlieten, die staan na 40 jaar, dat hebben jullie gehoord, hè, weer opnieuw bij de grens van Kanaan. Maar ze hebben wel geleerd dat ze niet alleen dat land in hoeven om het te gaan veroveren. Ze weten, met de Heere samen gaat het zeker lukken.

Ja, we moeten nu echt luisteren naar Jozua. Hij is onze baas. Nu Mozes gestorven is, gaat hij met ons het nieuwe land in. De Israëlieten zijn vlakbij de grens van Canaan. Ze moeten nog een rivier over de Jordaan. Maar daar aan de overkant, daar ligt Canaan. En als ze heel in de verte kijken, kijk daar, die stad daar, met die muur. Dat moet Jericho zijn. Jozua roept twee mannen bij zich. Hij zegt, ik wil wel eens weten hoe die stad daar, hoe die Jericho, hoe dat eruit ziet. Ik wil wel eens weten of die muren van die stad echt zo dik zijn als dat ze zeggen. En of er veel soldaten in die stad wonen. Willen jullie voor mij gaan spioneren? Stiekem kijken hoe het daar is. De mannen knikken. Dat durven ze best. Samen gaan ze op pad. Een klein poosje zijn ze vlak bij Jericho. Ze kijken eens omhoog. Tjonge, wat een hoge muren. En ze gaan door de poort en ze kijken elkaar aan. Wat dik zijn die muren. Moest je kijken, zegt er een als ze in de stad zijn. Er staat zelfs een huis op die muur. Zo dik is die. Overdag is de poort van Jericho open en de twee mannen kunnen zo naar binnen. Maar ze snappen al wel, 's nachts is die poort dicht. Dan kan er natuurlijk niemand in. Niemand in en niemand uit. Ze gaan zomaar naar binnen vandaag. En ze lopen door de stad. Ze kijken heel goed om zich heen. In de straten, op de pleinen, overal kijken ze rond. En ze luisteren of ze ook wat kunnen horen wat de mensen zeggen. Ja, en intussen wordt het al avond. Eigenlijk hadden ze weg willen zijn. Maar ja, dat lukt niet meer. De poort zit dicht. We moeten vannacht maar in de stad blijven slapen, zeggen ze tegen elkaar. Dan gaan we gewoon morgen terug naar Jozua. Er is hier vast wel ergens een soort hotel waar we kunnen slapen. Ze kijken eens en ze zoeken eens. En dan, ja hoor, ze vinden een huis waar ze die nacht kunnen slapen. Het staat bovenop die dikke muur. De mevrouw die de baas is in dat huis heet Rahab. Rahab geeft de twee mannen eerst maar eens wat te eten. En ze kijkt eens. Deze mannen komen niet uit Jericho, denkt Rahab. Ze zien er anders uit. En ze praat ook een beetje anders. Het zijn vast twee mensen van het volk Israël. Van dat grote volk wat uit Egypte is gekomen. Oh, daar heeft Rahab al veel over gehoord. Ze heeft gehoord dat die Israëlieten dwars door de zee zijn gegaan toen ze uit Egypte kwamen. En dat Farao, ja, met zijn soldaten die achter hen aan zat, dat die verdronken is in de zee. Ja, dat hadden de Israëlieten niet zelf gedaan, dat heeft Rahab ook wel gehoord. Dat had hun God gedaan. En die heeft ook al die tijd voor ze gezorgd daar in de woestijn. Dat moet wel een grote God zijn, heeft Rahab gedacht. Ja, hij had er ook voor gezorgd dat ze elke dag te eten hadden. Het schijnt dat er water uit de rots kwam en dat er brood uit de hemel regende. En Rahab dacht, wat een God is dat. Die kan alles. Daar kan geen God tegenop. Iedereen in Jericho had ervan gehoord en de mensen waren bang geworden. Maar Rahab had eerbied gekregen voor die God van Israël. De twee mannen zitten lekker bij haar te eten. En terwijl ze zo met elkaar eten en praten, opeens er wordt op de deur geklopt. Oei, denkt Rahab. Ik denk dat dat soldaten van de koning zijn. Die willen vast die twee mannen te pakken nemen. En daarom legt ze haar vinger tegen haar lippen en zegt, sst, kom vlug mee naar boven. Ik zal jullie verstoppen. De mannen gaan snel met haar mee en Rahab verstopt hen op het dak onder een grote berg met stro. Dan gaat ze weer naar beneden. Intussen wordt er ongeduldig op de deur gebonst. Met een vriendelijk gezicht doet Rahab de deur open. Wat is er? Vraagt ze. We zoeken die twee vreemde mannen. Die hebben de hele dag hier lopen gluren in de stad. Het zijn vast mannen van de Israëlieten. En we weten wel dat ze bij jou naar binnen zijn gegaan. We komen hen pakken, ze zijn heel gevaarlijk. En dan
Dan zegt Ragab. Ja, dat klopt. Die mannen zijn hier geweest. Ze hebben lekker bij mij gegeten. Maar ze zijn al lang weer weg, hoor. Vlak voordat de poort dichtging, zijn ze de stad uitgegaan. Als jullie hardlopen, kunnen jullie ze nog wel inhalen. De soldaten geloven Ragab direct. En ze gaan vlug terug en rennen de stad uit. Overal zoeken ze die twee mannen van Israël. Maar ja, je snapt toch wel, die vinden ze niet. Want die zitten op het dak bij Ragab. Ragab heeft de soldaten voor de gek gehouden. Ze wilden die mannen van Israël graag helpen. En niet omdat ze alleen van Israël zijn. Maar Ragab heeft eerbied voor de God van Israël. En daarom heeft ze tegen die soldaten gejokt. Als de soldaten weg zijn, gaat Ragab snel naar boven. En ze zegt, wees maar niet bang hoor. Ik ga jullie helpen. Jullie moeten niet langer in Jericho blijven. Veel te gevaarlijk. Iedereen zoekt jullie. Maar ja, je kan natuurlijk niet de stad uit. De poort zit dicht. Maar ik heb een goed plan. Mijn huis staat op de muur. Ik heb nog een lang rood touw. Als ik dat nou hier goed vastbind en het uit het raam hang, kunnen jullie vannacht langs het touw naar beneden klimmen. Ben je mooi aan de andere kant van de stad. Maar wel voorzichtig doen, hoor. En niet meteen teruggaan naar Jozua, want de soldaten zoeken jullie. En weet je, ik weet dat jullie God Jericho vast in jullie handen zal geven. Jullie gaan winnen, dat weet ik zeker. Met zo'n God, die gaat jullie helpen. En de mensen van deze stad houden niet van jullie God. Ze knielen voor een beeld. Maar als jullie hier over een paar dagen komen en jullie gaan deze stad gevangen nemen, willen jullie dan voor zorgen dat ik en mijn familie gespaard blijven? De twee mannen knikken. Natuurlijk doen we dat. We beloven het, Ragab. We zullen tegen alle Israëlieten zeggen dat ze jou geen kwaad mogen doen. Jou niet en je familie niet. Maar niemand weet dat dit jouw huis is, alleen wij. Weet je, Ragab, als je nou dat koord, hè, waar wij zo meteen langs naar beneden klimmen, als je dat nou uit je raam laat hangen, dan weet iedereen dat dit het huis is van jou. En dan zullen jij en je vader en je moeder en je hele familie gespaard blijven. Dat zullen we afspreken. En zo klimmen de twee mannen langs het koord naar beneden. Wat geweldig, hè? In Jericho waren de mensen bang. Voor die Israëlieten, maar nog meer voor hun machtige God. En Ragab was niet bang. Zij heeft die twee spionnen geholpen. Want ja, Ragab wist, als je de God van Israël vertrouwt en je legt jouw hand in de zijne, hoef je echt niet bang te zijn.

Want ik weet dat Jezus zelf zegt in zijn woord: laat de kinderen tot mij komen.

Wat fijn om te weten dat de Heere altijd bij je is. Als je blij bent, als je verdriet hebt, maar ook als je boos of bang bent. U bent erbij, bij alle momenten, op school en thuis, maar ook als ik bij vriendjes of vriendinnetjes ben. Als ik zit

Ik heb een gedicht voor jullie. Dat heeft Ali Holman geschreven. En het heet... Hij geeft een mantel om jou heen. En die hij, dat is natuurlijk de Heere God. Door de wind en door de regen rijd jij dapper op je fiets. Je wordt nat, maar je kunt het tegen. Want het doet jou lekker niets. Jij draagt altijd regenkleding, een regenjas en een regenbroek. Als een heerlijke bescherming, een soort schild. En dat voelt goed. Ja, zo is het in het leven. Als je gaat, als een kind van God. Soms vergeet je de problemen. Alle dingen gaan heel vlot. En dan fiets je als het ware in een warme middagzon. En je hebt echt niets te klagen. Maar ineens slaat alles om. Stormen komen ook jou plagen, waardoor jij bescherming zoekt. Maar je hoeft alleen te vragen. En vragen is toch echt genoeg. Dan zal Jezus jou gaan kleden. Geeft hij een mantel om je heen. Tegen stormen, wind en regen. Vraag hem maar. Hij geeft meteen. En dat vragen, dat noemen we bidden. Daar gaat het in het volgende liedje ook over. Daarom bidden wij.

Gijsbert vond het ook echt een beetje eng, de eerste dag naar school. En vandaag gaat het gebeuren. Vandaag gaat Gijsbert voor het eerst echt naar school. Mama brengt hem weg. Bij de school staan een heleboel moeders. Die komen allemaal kinderen brengen. Gijsbert houdt mama stevig vast. Hij vindt het een beetje eng, al die grote mensen en kinderen. Kijk, daar komt Jan Jaap aanrennen. Hoi, Gijsbert, roept hij. Ik ben al in mijn klas geweest. Ga je mee in de zandbak spelen? Nee, zegt mama. Gijsbert blijft nu bij mij. Ik ga hem in de klas brengen. Komt hij ook bij mij in de klas? Vraagt Jan Jaap. De juf heeft een heel leuk plaatje op mijn tafel geplakt. Ja, misschien een andere keer, zegt mama. Maar nu ga ik naar de klas van Gijsbert. Ze gaan de school in. Het is daar erg druk. Overal lopen moeders met kinderen. Waar moet ik mijn jas ophangen? Vraagt Gijsbert. Hang hem maar aan dit haakje, zegt mama. Gijsbert hangt zijn jas aan de kapstok. Ze gaan de klas in. Het ziet er gezellig uit. Bij elke groep heeft juf een plantje neergezet. En aan de muren hangen leuke platen. Daar komt de juf van Gijsbert toe. Dag Gijsbert, zegt ze. Wat leuk dat je op school komt. Gijsbert zegt niks. Hij is verlegen. Hij kruipt helemaal achter mama. Aan de juf pakt hem bij de hand. Kom, dan gaan we even bij je plaatsje kijken. En Gijsbert gaat met de juf mee. Gelukkig, mama gaat nog niet weg. Dit is jouw stoel, zegt Gijsbert. Kijk eens wat een leuk plaatje erop zit. En de juf heeft het plaatje van een olifant op zijn stoel geplakt. Dan kan Gijsbert goed onthouden welke stoel van hem is. Gijsbert zit heel stil. Er zijn nog een paar kinderen die een beetje bang rondkijken. Maar er zijn ook die meteen gaan spelen en boekjes bekijken. En die kinderen zijn al voor de vakantie al op school gekomen. Die zijn niet meer zo verlegen. En de juf gaat naar een ander kindje toe. Mama staat met een mevrouw te praten. Het wordt steeds voller in de klas. En Gijsbert vindt het helemaal niet leuk meer. Oh. En dan begint een van de kinderen te huilen. Ze houdt zich vast aan de rok van haar moeder. Ik wil bij mama, roept ze heel hard. En nu kan Gijsbert het ook niet meer huilen. Hij begint ook te huilen. Ik wil naar huis, snikt hij. En mama komt naar hem toe. Ze strijkt hem door zijn haren. Ze vindt het ook wel een beetje zielig voor Gijsbert. En ze zegt, om 12 uur kom ik je weer halen. Je zult zien dat het best leuk is op school. En kijk, wie komt daaraan? Laurens. Laurens kijkt ook een beetje sip. Want hij gaat ook voor het eerst naar school. Oh, en daar heb je Jan Willem. Die komt ook bij Gijsbert in de klas. Jan Willem en Laurens, zegt de juffrouw. Jullie mogen hier zitten, bij Gijsbert. En dan? Dan worden die treurige gezichten opeens veel vrolijker. Ze mogen bij elkaar zitten. Nu is het net alsof we bij elkaar komen spelen, zegt Jan Willem. En het wordt nog leuker als je net ook nog bij hen in het groepje komt. Na een poosje zitten ze met z'n vieren druk te praten. En hun moeders geven hem nog een kus en dan gaan ze weg. Dag mam, zwaait Gijsbert. En dan wordt het stil in de klas. De kinderen kijken allemaal naar de juf. En buiten, voor het raam, staan nog een paar moeders. En ze kijken naar binnen. En ze denken, wat worden onze kinderen toch groot. Nu zitten ze alweer op school. Ja, dat is een hele dag hoor, als je voor het eerst naar school gaat. Maar als je weet dat Jezus met je meegaat, dan hoef je eigenlijk niet bang te zijn.

Ik heb een heel lief liedje gevonden over een kuikentje die zit in de schaduw van zijn moeder. Luister maar.

Jij hebt het vast en zeker ook wel eens. Dat het gewoon even moeilijk is in je leven. Dat je geen vriendjes hebt om mee te spelen. Of dat het helemaal niet goed gaat op school. Of dat je opeens ruzie hebt met iemand. Of dat je iemand moet missen, omdat hij gestorven is. Er kan van alles aan moeilijkheid in je leven op je weg komen. Nou, dan moet je maar weten dat de Heere God dat ook weet. En dat hij je kent. En dat hij je ook kracht wil geven. Daarover gaat het volgende lied.

Moet jij wel eens boodschappen doen voor papa en mama? Dan krijg je misschien wel geld mee. En dat stoppen ze dan in je hand en zeggen, goed te pas hoor. En als je dat geld niet wil verliezen, ja, dan hou je je hand heel stevig dicht. Eigenlijk ligt jouw leven ook zo in Gods hand. En hij wil jou niet kwijtraken. Hij zorgt dus heel goed voor jou, zijn kostbare kind. En zo lig jij dus als een parel in Gods hand.

Het uurtje is weer voorbij. Probeer deze week te denken dat je veilig bent in Gods hand. Dat Hij je beschermt en je bent voor de Heer heel veel waard. Je bent een parel. Regina, José en ik, wij komen de volgende keer weer met een ander verhaal en andere liedjes bij jullie.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met de eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. En door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal liedjes verwachten waarvan de titel begint met de letter Q. We hadden deze letter eerst overgeslagen, maar er zijn toch voldoende liedjes die passen in ons format. Maar we moeten wel vaak gebruik maken van Spaanse, Italiaanse en Franse titels. We begonnen met een liedje dat in het Nederlands Nog Zeven Dagen heette en van oorsprong Me voy pa'l pueblo. In het Frans was de titel Quand elle danse. Het werd gezongen door de Turks-Joodse zanger-acteur Dario Moreno, die vooral in Frankrijk werkte. Barbara Kiest nam in 1957 een Duitse versie op van een van de grootste evergreens aller tijden, Que sera, sera. Ze was een van de eerste naoorlogse succesvolle schlagerzangeressen. Que sera, sera was haar meest succesvolle plaat. Ze zong ook geregeld met andere sterren als René Carol en Lou van Burg. In 1962 nam ze haar laatste single op, maar ze bleef in de muziekindustrie. Eerst als tekstschrijver en later als eigenaar van een muziekuitgeverij. MUZIEK

0: Quizás.
1: Could be.
2: Je hoorde Bing Crosby, voornamelijk in het Engels, maar deels ook in het Spaans, met quizás, quizás, quizás. Het was een van de vroegere versies van het nummer en kwam al uit in 1951. Het werd geschreven door de Cubaanse liedschrijver Oswaldo Farés en voor het eerst opgenomen in 1945. Een ander bekend werk van Farés is Tres Palabras. We blijven nog bij het Spaans. De Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf, namen in 1964 een aantal Spaanstalige EP's op. Op één daarvan stond een cover van You Can Never Stop Me Loving You, of zo je wilt, Das Kannst Du Mir Nicht Verbieten. De titel is Que Te Deje De Querer.

Pete Seeger schreef Where Have All the Flowers Gone in 1955. De Duitse versie, Sag mir, wo die Blumen sind, van Marlene Dietrich, is misschien wel het meest bekend bij ons. In het Franstalig gebied was de versie van Dalida, Cusson de Venue les Fleurs, het meest populair. Beide kwamen uit 1962. De Franse tekst was van Guy Béard. Bob Crewe is vooral bekend als liedjeschrijver en platenproducent. Hij schreef mee aan bijvoorbeeld Silhouettes, Big Girls Don't Cry, Ragdoll en Can't Take My Eyes Off of You. Zo rond 1960 timmerde hij ook aan de weg als solozanger. Eind jaren 60 en jaren 70 was hij bekend als Bob Crewe Generation. We laten Quite a Picture van hem horen, een B-kantje uit 1959.

Rita Monico is een Italiaanse zangeres die al heel jong met haar carrière startte, toen ze een jaar of 10 was. Vanaf haar 14e bracht ze officiële platen uit. Op haar tweede plaatje uit 1965 stond deze Italiaanse cover van What the World Needs Now van Bacharach & David. De titel was Quando Tu Vorrai. Het intro van de bekende jeugdserie Q&Q werd destijds gezongen door Robert Long. Q&Q waren Aristides Quarrel van Ispen en Wilbur Quandt, die op onderzoek uitgingen om enkele mysteries op te lossen. De eerste serie was in 1974 op de buis.

Deze Franse versie van Ich liebe meine Küche van Reinhard May werd onder de artiestennaam Frédéric May als Que j'aime ma cuisine uitgebracht in 2005. Dat was 11 jaar na de Duitse versie. Het had een tijd op de plank gelegen omdat May in die periode geen Franstalige cd's uitbracht. The Secrets zingen een nummer met een Spaanse titel Quién sabe? Who knows, who knows? Maar wel gewoon in het Engels. Het is een mysterieuze groep, afkomstig uit de Verenigde Staten. Vermoedelijk zijn het alleen studiomuzikanten. En ze hebben ook maar alleen dit ene singeltje uitgebracht onder deze groepsnaam. En dat was in 1960. Yeah.

0: yo lo que sucedió, lo que sucedió.
1: Why Baby Why was de oorspronkelijke titel van dit nummer van Pat Boone. Je hoorde het achtergrondkoortje dat dan ook nog zingen. Het werd een grote hit met bijvoorbeeld een vijfde plaats in de Verenigde Staten in 1957. De Spaanse versie is door hemzelf ingezongen, vermoedelijk in 1962, maar pas veel later verschenen. Van het oorspronkelijk Italiaanse nummer Quando, Quando, Quando zijn vanaf 1962 vele honderden versies verschenen. Onder andere een Duitsstalige door Caterina Valente en haar broer Silvio Francesco. Zij lieten in de titel één Quando achterwege. Het kwam al 2 maanden uit na het origineel van Tony Renis.

Ook uit 1962 kwam Queen of the Angels van Dean Hawley. Hij werd weliswaar geboren in New York, maar verhuisde al op 3-jarige leeftijd naar Californië, waar hij zowel studeerde als een muzikale carrière had. Pas nog het origineel gedraaid, maar Mr. Lonely is zo'n mooi nummer dat ik nu graag een cover ervan opneem in mijn programma. Het is de Franse versie van Johnny Hallyday, getiteld Quand revient la nuit. Hij is iets minder wanhopig dan Bobby Vinton in het origineel.

Corcovado, oftewel Quiet Nights of Quiet Stars, is een bossa nova geschreven door Antonio Carlos Jobim. Een van de meest succesvolle versies was die van Andy Williams uit 1965. Ik kondigde al aan veel Frans, Spaans en Italiaans vandaag. Nu weer een Italiaanse bijdrage van Bobby Solo, getiteld Quello Sbagliato, de verkeerde. Het kwam ook in het jaar 1965 op nummer 1 in de Italiaanse hitparade.

Queen of the Harp was de tweede top 10 hit van Bobby Darin. Dat was in 1958, na Splish Splash. Darin begon als liedjeschrijver voor bijvoorbeeld Connie Francis, met wie hij enige tijd een relatie had. Daarna begon hij zijn eigen zang- en acteercarrière. Hij had altijd al een zwakke gezondheid en overleed al op 37-jarige leeftijd. Uit Mexico kwam de rock'n'roll band Los Teen Tops. Ze werden opgericht in 1959. Ze hadden veel succes met Spaanstalige versies van Engelstalige hits. Niet alleen in Mexico, maar ook in de Verenigde Staten, Spanje en andere Latijns-Amerikaanse landen. De groep is heel lang blijven bestaan. Wel in wisselende samenstelling, maar altijd nog met iemand van de vijf mannen die oorspronkelijk meespeelden. Quien puso el bom is een cover van Who Put the Bomb van Barry Mann.

Goose Backhoes nam ook een Engelstalige versie op van zijn grote Duitse hit Der Mann im Mond. De titel daarvan was Queen of the Stars. Hij bracht het uit in 1962. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin alle titels met een Q begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Que reste-t-il de nos amours door het orkest van Michel Legrand uit 1963. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zondagavond, iets na 6 uur. Prelude nummer 7 van Frédéric Chopin. En dat betekent dat we zijn begonnen met De Notenkraker. Een programma van hele mooie muziek. Tot 8 uur zijn we bij u. Wij, dat zijn Herman en Therese die dit programma voor u maken. Als u aan tafel zit, wensen we u natuurlijk smakelijk eten. En we beginnen vanavond met de Robert Strating, Maladie d'Amour.

Dat was de pianist Robert Strating met Maladie d'Amour. En we gaan nog even verder met pianomuziek. Want Louis van Dijk samen met Pim Jacobs spelen een West Side Story medley.

En dat waren Louis van Dijk en Pim Jacobs met een West Side Story medley. We gaan verder met James Last samen met Berdine Stenberg. Ja, zult u zeggen, dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, ik had het ook nog nooit gehoord. Maar het is wel heel erg leuk. Ik heb een aantal nummers van de cd voor u uitgezocht. En het eerste nummer is Ayacucho.

Dat was de Draaina-mars en dat werd gespeeld door James Last en Berdien Stinberg. En het voorlaatste nummer wat ze voor ons gaan spelen is getiteld La Malagueña Salarosa.

La Malagueña Sala Rosa. U kende het vast wel, dat nummer, maar het werd nu op een hele speciale manier gespeeld door James Last samen met Berdien Stenberg. Het laatste nummer van deze twee, Paris Sevilla.

Berdien Sternberg. En we gaan verder met Frank Corijn. Frank Corijn is een man die ontzettend goed klarinet kan spelen. En die speelt nu voor ons het Adagio uit Klarinetconcert van Mozart.

Ik heb geloof ik niet te veel gezegd dat deze meneer Franco Rijn verschrikkelijk goed klarinet kan spelen. Ik heb tenminste echt genoten en ik hoop u ook van Adagio uit het klarinetconcert van Mozart. En deze muziek werd ook gebruikt in de film Out of Africa. We gaan nu luisteren naar een mevrouw die heel mooi kan zingen en die luistert naar de naam Philippa Giordano. Het eerste nummer wat ze zingt is Habanera uit Carmen.

Habanera uit Carmen, dat was wat Philippa Giordano voor ons zong. En we laten nog een keertje een nummer zingen door haar. En dat is getiteld O Mio Bambino Caro.

Ja, deze mevrouw kan echt mooi zingen. Filippa Giordano. O mio bambino caro. We gaan tot het nieuws van 7 uur luisteren weer naar pianomuziek. We begonnen met pianomuziek en het eerste uur sluiten we daar ook mee af. Richard Kleiderman is de pianist en het eerste wat hij speelt is de Dolandes-melodie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, welkom bij het tweede deel van De Notenkraker. Nog een uurtje blijven we bij u met hele mooie muziek. En we beginnen met Vicky Brown en Tommy Kerberg, Night of Love.

Night of Love, gezongen door Vicky Brown en Tommy Kerberg. Van de CD Melodias del Corazon, dat betekent melodieën uit het hart, hoort u El Condor Pasa.

El Condor Pasa, en dat kwam van de cd Melodias del Corazon. En zometeen horen we van deze cd nog een nummer. Maar we gaan eerst luisteren naar het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate met de Einzugsmarsch uit Der Zigeunerbahn.

Dat was het Katwijks Christelijk Mannenkoor. Jubilaten en onder applaus marcheerden ze af. Maar niet voor lang, want zometeen heb ik nog een heel lang nummer van hun. Maar eerst wat ik beloofd heb van de CD Melodias del Corazon, Wind of Change.

Dat was Wind of Change van de cd Melodias del Corazon. En zoals ik beloofd heb, het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate. Nu met de Broadway Selection en ga er maar lekker voor zitten. Hij duurt ruim 18 minuten.

Nou, heb ik iets te veel gezegd? Een hele mooie selectie, de Broadway Selection, gezongen door het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate. En dan zegt u, ja, maar ik hoorde ook een vrouwenstem erin. Ja, dat klopt, en dat was Renate Heemskerk. Dat is voor de mensen die het allemaal willen bijhouden. En die is natuurlijk, dat was een gastoptreden van haar. Maar ik vond het erg leuk en ik hoop dat u het ook leuk vond. We gaan verder met nog een mannenkoor en dat is het Westlands Mannenkoor. En die zingen natuurlijk het Westlandlied Glazenstad.

Dat was het jagerskoor uit De Freischütz en dat werd gezongen door de Maastrichter Staar. Pro musica, ich bete an die Macht der Liebe.

Dat was Pro Musica met het hele mooie Ich bete an die Macht der Liebe. Berdien Stenberg, ja, we hebben er in het eerste uur ook al het een en ander van gehoord, maar nu gaan we nog even naar haar luisteren. Minuet.

Dat was Menuet door Berdien Stenberg en ze speelt nog een nummertje voor ons en dat is Vivace Rondo uit Eine kleine Nachtmuziek.

laatste nummer gaat erin. Francis Goya met Concerto de Aranjuez. Dat speelt tot aan het nieuws van 8 uur. En ik neem afscheid van u. Volgende week zijn we er natuurlijk weer om 6 uur van 6 tot 8 met de Notenkraker. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: De opname van vandaag is samengesteld en gerealiseerd door Rennie en Albert Nieuwenhuis.
2: Naar Psalm 139 door Ronald Lammers. U kent mijn hart, u kent mijn gedachten, u ziet al mijn daden, u weet alles van mij. U weet wat ik wil, u kent al mijn krachten, u hoort al mijn woorden, u bent zeer nabij. U weet wie ik ben. U hoort al mijn zuchten, u ziet al mijn tranen, u voelt mee in mijn pijn. U weet dat ik soms van u weg wil vluchten, toch zult u altijd bij mij zijn. Overal op aarde kan ik bij u uithuilen, want altijd wordt door u aan mij gedacht. Voor uw liefde kan ik mij niet verschuilen, uw licht is sterker dan de nacht. U kneedde mij en gaf vorm aan heel mijn leven. U maakte mij zo mooi en kostbaar door uw hand. Doordat mijn hart met uw hart is geweven, is er een onverbreekbare liefdesband. Houd mij in uw oog, leid mij in uw wegen, toets al mijn plannen. U weet wat ik verlang. Bescherm mij op uw weg. Houd mij soms maar tegen voor uw trouwe liefde, ben ik niet bang.

Draagkracht door dominee Gert-Jan Robbermond. In en om ons leven, in de ander op ons pad, op vaak ongedachte wegen draagt de eeuwige ons in zijn hart. Dwars door stormen in ons leven, in het duister van de nacht, dwars door pijn en worsteling worden wij door hem omgeven, die geduldig op ons wacht. In zijn draagkracht mogen wij schuilen, zelf op adem komen om in liefde mens te worden, tussen mensen, met draagkracht in ons hart.

Beloften door Ronald Lammers. Ik geef je mijn vrede. Ik reik jou mijn hand. Ik geef je mijn sterkte. Door mij houd je stand. Ik geef je genade, een teken van trouw. Ik ben als een vader. Ik ben er voor jou. Ik geef je mijn blijdschap. Ik geef je mijn kracht. Ik geef je mijn uitzicht, het licht in de nacht. Ik geef je mijn warmte, een vuur in de kou. Ik geef je mijn liefde, ik ben er voor jou. Ik geef je mijn toekomst, ik geef je mijn troost. Want ik zal beschermen wat zwak en broos is. Ik geef je mijn stilte, dat nimmer benauwt. In mij mag je rusten, ik ben er voor jou. Ik geef je mijn vriendschap, een arm om je heen. Ik geef je mijn woord, je bent nooit meer alleen. Ik geef je mijn leven, omdat ik van je houd. Ik geef je mijn hart, want ik ben er voor jou. Al je vragen en zorgen vinden rust in mij. Dus wees maar geborgen, ik sta aan je zij. Ik heb alles gegeven wat jij niet verdient. Ik wil in jou leven, want jij bent mijn vriend.

Gegrond vertrouwen door dominee Gertjan Robbemond. Uit de diepste bron van liefde komt Jezus ons grenzeloos nabij. Zoekt Hij woning in ons hart, roept Hij ons toe, volg mij. Hij spreekt uit een in God gegrond vertrouwen met wijsheid van voor alle tijden. Vol van geest en vuur over de vaste belofte van Gods bevrijden. Woorden spreekt hij van vernieuwing, vrede, koninkrijk en recht. Woorden waarmee hij hoopvol diepe menselijke verlangens in ons leven legt. Verlossing van het lijden aan de tijd. Bevrijding van het zuchten en de pijn. Geheeld, gekoesterd leven voorbij alle grenzen. Waar geen traan of dood meer zal zijn. Met dit zijn in God gegrond vertrouwen, spreekt Hij onze harten aan, opdat ook wij grond in dit Gods vertrouwen in tijd en eeuwigheid met Hem durven gaan. Naar aanleiding van Lucas 2, vers 41 tot en met 52.

Veelkleurigheid door dominee Gert-Jan Robbemond. Aangeraakt worden, aan het licht gebracht door de eeuwige, als kostbaar mensenkind. Uniek, bijzonder mensenkind, met jouw verhaal, jouw leven, jouw kleur. Zo mag je er zijn, als mens tussen de mensen. Een veelkleurige regenboog van mensen, omspeeld door het licht van de eeuwige.

Zie ons als de mensen naar uw beeld, door David Evans. Zie ons als de mensen naar uw beeld, de vonken uit uw vuur. Open ons oog voor u en wek in ons het licht, bron die ons leven is, licht uit de duisternis. Open ons kil versteende hart en help ons waar te zijn. Hoor ons als de klanken van uw stem, de woorden van uw lied. Open ons oor voor u en wek in ons het licht. Gij, die de vrede bent en onze waarheid kent, toon ons het licht van binnenuit en help ons mens te zijn. Geef ons hier als teken van uw kracht de moed om door te gaan, als mensen voor elkaar, opdat wij leven gaan. God, wek het licht in mij en laat in mij liefde vrij. Schenk mij de wijsheid, kracht tot hoop en help mij stil te zijn.

Mensen van de weg, door Jacqueline Roelofs van der Linden. Mensen van de weg zijn wij. Zijn voetspoor, dat is blijven staan. De route die wij willen gaan. Mensen van de weg zijn wij. Mensen van het licht zijn wij. Dat onze weg verlicht en wenkt, dat kleur aan onze dagen schijnt. Mensen van dat licht zijn wij. Mensen van het woord zijn wij, dat licht brengt in ons hart en leeft, dat aan ons zoeken richting geeft. Mensen van het woord zijn wij. Mensen van de daad zijn wij, van wat het woord ons geeft te doen. Op deze dag, in dit seizoen, mensen van de daad zijn wij. Mensen van de geest zijn wij. Zij geeft ons kracht en vuurt ons aan, met woord en daad op weg te gaan. Mensen van de weg zijn wij.

Op reis met God, door Jan Mul. Ik zie u in de rotspartijen, eeuwen gevat in ruige steen, een woeste schoonheid om mij heen, boven diep liggende valleien. Ik zie u in de diepe dalen, smal als de loop van een rivier, zilver getint op groen papier, schitterend in de zonnestralen. Ik zie u in de blauwe luchten, de weiden en het golvend graan. Ik zie uw naam geschreven staan in bloemen en in wilde vruchten. En elke nieuwe dag die ik verwonderd groet, is er uw adem die uw schepping leven doet.

10 woorden van geluk. Naar Matteüs 5, vers 1 tot 12. Door Rein Algera. Op een berg, als verbinding van hemel en aarde, spreekt Jezus 10 woorden van geluk, die richting wijzen om mensen naar Gods hart te worden. Gelukkig als je met een open geest mens durft te zijn. Dat is leven naar de ruimte van Gods hart. Gelukkig als je verdriet durft te delen. Dan maak je ruimte voor troost van God en mensen. Gelukkig als je mild kunt zijn. Als je mensen ruimte geeft, is er een wereld gewonnen. Gelukkig als je hartstocht uitgaat naar het recht. Want gerechtigheid zal je hart verruimen. Gelukkig als je aanvult wat anderen tekortkomen. Zo krijg je deel aan de ruimhartigheid van God. Gelukkig als je wilt zien met een zuiver hart. Dat is zien naar het hart van God. Gelukkig als uit jouw leven vrede spreekt. Als kind van God zul je aangesproken worden. Gelukkig als je risico durft te nemen, omdat je doet wat recht is. Dat is leven naar de ruimte van Gods hart. Gelukkig zelfs als je uitgescholden, vervolgd of belasterd wordt, omdat je dit gelooft. Zo gingen de profeten je voor. Zo volg je mij na. Wees dan intens gelukkig, omdat je in de ruimte van Gods hart voor goed ten goede geborgen bent.

Zingen in de zon, door André F. Troost. Zomaar een dagje uit. Tecklenburg. Het Teutoburger Woud. Prachtig stadje, hoog op de heuvel. Vakwerkhuizen, wit en zwart, overal. Schitterend uitzicht over het wijde land. Lopen door de straatjes, dwalen door de steegjes. Trap op, trap af. En dan, hooggelegen, de kerk van Tecklenburg. Ik kan het niet laten zo'n kerkje even binnen te gaan. Met toestemming van de kinderen. Nou, vooruit, even dan. En dan sta je daar. Even buiten het gewoel van rondkijkende toeristen. Een prachtig kerkje, sober en stil. Daar sta je dan, een dagje uit. Zomaar tijd om een beetje tot bezinning te komen. Wat is een mens soms druk? Je sjouwt wat af. En waarom eigenlijk? Waar doe je het allemaal voor? Heeft het wel zin? Heeft het wel iets te betekenen? Zo loop je daar dan rond, als een klein mensje, hoog in het Teutoburger Woud. En dan? Dat raam, een venster in de kerk. En in dat raam? Namen. Namen en jaartallen van predikanten die in de loop der eeuwen de gemeente hebben gediend. Meestal vind je die namen op een naambord, ergens aan een van de wanden in de kerk. Maar hier, in dat kerkje van Tecklenburg, hier staan die namen in het raam. Dat is, als u het mij vraagt, te veel eer, maar vooruit, ze staan er. En of je wilt of niet, je denkt erover na. Je staat er zomaar bij te mediteren. Die namen, die zijn alleen te lezen als het buiten niet donker is. Wie 's nachts de kerk bezoekt, kan geen naam en geen jaartal lezen. De namen lichten alleen maar op bij de gratie van het zonlicht. Ach, die namen van ons, mensen, wat stellen ze voor? Wie zal er over 100 jaar nog van ons weten? Niemand. Tenzij het licht van Gods liefde door je heen straalt. Tenzij je een kind van het licht wil zijn, hier en nu. Ik ga de kerk weer uit. Het is hoog zomer. Zingend loop ik de zon weer in. Geef, o God, dat onze namen in uw licht te lezen zijn.

Vergeef, o God, dat onze namen. Door André F. Troost. Geef, o God, dat onze namen in uw licht te lezen zijn, zoals lijnen in de ramen dankzij zonlicht zichtbaar zijn. Als uw kerk dreigt weg te dromen, als de nacht zich binnendringt, als geen lied meer wordt vernomen, nergens nog uw lof weer klinkt, kom dan uit de donkere luchten, door ons heen weer voor de dag, zodat wie uw huis invluchten, zingend zien uw oogopslag. Onze namen, schrijf ze over met uw stift van louter licht. Laat de letters, ach, hoe pover, lijnen zijn van uw gezicht. Straal vandaag door alle ramen met uw zomerzonneschijn. Heer, dan zullen onze namen in uw licht te lezen zijn.

Zachtheid wens ik je, door Irene van der Meulen. Een zachte blik op jezelf, zachte grond voor als je valt, zachte moed om kwetsbaar te zijn, zachte troost bij verdriet, zachte ogen van de ander. Zachte kracht wens ik je om door te zetten en op te staan, om de kracht in jezelf te verrijken met de kracht van de ander. Om te blijven zoeken naar vrede in onszelf en in de wereld. Veerkracht en vrede wens ik jou en iedereen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enrique Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom. Fijn dat u luistert naar Op de Drempel van de Zondag. In de studio van Veluwe FM regelt Henk Schippen de technische zaken. Riki Schuurman presenteert het programma dat ze ook samenstelde. Dominee C. Westerink uit Ermelo is onze gast. Hij mediteert over Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Het thema is de weg tot de erfenis. Op die weg moet Jozua sterk en moedig zijn. Kinderen zingen: De Heere is de sterkte van mijn leven.

Jozua krijgt van de Heere de opdracht om de Jordaan over te steken en het beloofde land in te nemen. Hij krijgt de belofte van Gods nabijheid erbij. Met die belofte kon hij de strijd beginnen, zoals de kinderen zongen. Al komt er strijd en oorlog om mij heen, ik vrees niet, ik betrouw op God alleen. Dat vertrouwen horen we ook in Psalm 18.

Met deze rots kun je door sterke benden en over muren. Wie is een rots dan onze God alleen? Daarom, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

Jozua moet op de weg naar de erfenis niet alleen strijden en sterk en moedig zijn, maar ook de wet van de Heere overdenken en daarnaar handelen. Dan is zijn weg voorspoedig en zal God met hem zijn.

Op de weg naar de erfenis moet Jozua dicht bij God leven. Als wij in de erfenis willen delen, geldt dat ook voor ons. Het volgende lied zingt: In stilte zoek ik uw aangezicht, o God, mijn heil en eeuwig licht.

Dominee C. Westerink uit Ermelo houdt de meditatie. Hij leest uit de Bijbel Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Hij wil graag uit Psalm 119 laten zingen. Vooraf luisteren we naar vers 1 en na de meditatie horen we vers 3 en 17.

Achter luisteraar, we lezen Gods woord uit Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: Mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Alle plaats waarop uw voet zal treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, het ganse land der Hethieten en tot aan de grote zee, tegen de ondergang der zon zal uw landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed, want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Alleen wees sterk en heb zeer goede moed, dat ge waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft, en wijk daarvan niet ter rechter nog ter linkerhand, opdat gij verstandig handelt alom waar gij zult gaan. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandelijk handelen, heb ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed, en verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u alom waar u heen gaat. In Jozua 1 staat Israël op het punt om Kanaan binnen te trekken en de vervulling van Gods beloften te ontvangen. Jozua krijgt van de Heere de opdracht om als opvolger van Mozes Israël te brengen in het beloofde land. En dat is een hele opdracht, denk er niet gering van. De Jordaan moet gepasseerd worden en achter de Jordaan wachten vijanden in versterkte steden waartegen Israël in eigen kracht nooit opgewassen is. En dat met zo'n volk dat in de voorbije 40 jaar bij de minste tegenslag in opstand gekomen was tegen God en zijn knecht. Het volk moet verder om de erfenis die God heeft toegezegd in bezit te krijgen. Maar hoe? Herkent u die situatie, luisteraar? Ze zijn er immers zo vaak in het leven van Gods volk en kinderen, die momenten dat je zegt: het leven is niet zo gemakkelijk voor me. Dat je kunt opzien tegen de weg die voor je ligt. Dat je te maken krijgt met barrières en hindernissen. En dan zie je ze oprijzen, die dikke muren waar je op een of andere manier overheen moet, zonder dat je weet hoe. Muren waarvoor je komt te staan in je huwelijk of je gezin, of als je met ziekte en zorg geconfronteerd wordt en als de dood zich aandient in je eigen leven of dat van je geliefde. En welk kind van God heeft nooit te maken met die vijanden die niet ophouden je te bestoken, die duivel met zijn aanvechting die je in eigen kracht nooit baas kunt, de wereld die opdringt en geen halt houdt bij de grenzen van je gezin en van de kerk, maar zijn aantrekkingskracht oefent op jongeren en ouderen, die andere vijand die je altijd met je meedraagt, je eigen vlees, dat door het kwade zo gemakkelijk overrompeld wordt. Ach, soms is het juist wanneer je de Jordaan bent overgegaan om de belofte van de Heere in vervulling te zien gaan, dat er nog veel meer strijd is dan toen je in de woestijn was. In Kanaan ontmoette Israël ook veel meer vijanden dan in de 40 jaar in de woestijn. Trek over deze Jordaan. Voelt u iets aan van wat die opdracht bij Jozua heeft opgeroepen aan gedachten en overwegingen? Herkent u er iets van in uw eigen leven? Heere, ik moet verder en u zegt het, maar ik weet eigenlijk niet hoe en waar langs. De Heere weet gelukkig wat van zijn maaksel is te wachten. Bij die zware opdracht geeft hij zijn belofte: ik ga mee en geef u dat land. Zeker, Israël zal moeten strijden om de erfenis te ontvangen, maar moed en kracht daartoe mag het vinden in Gods beloften.
Hij wijst Jozua en ons vandaag de weg van zijn woord. Alleen wees sterk en heb zeer goede moed, dat u waarneemt te doen naar de ganse wet die Mozes mijn knecht u geboden heeft. Vers 7. Met wet doelt de Heere hier op heel het onderwijs dat hij door de dienst van Mozes gegeven heeft. Doen naar de ganse wet, dat omvat daarom veel meer dan het houden van bepaalde geboden. Het is een levensinstelling die de Bijbel elders noemt de vreze des Heren. Dat is een leven vervuld van diepe eerbied voor de Heere, maar tegelijk ook van afhankelijkheid aan Hem en liefde tot Hem. Dat houdt in dat heel mijn handel en wandel gedragen wordt door en gegrond is in de Heere en zijn woord. Dat moet Jozua's leiding en strategie bepalen, want dat is de weg waarin de Heere schenkt wat hij heeft beloofd. Daarmee wijst de Heere ook aan wat het grootste gevaar is voor Gods volk onderweg naar de erfenis. Dat komt niet van vijanden van buitenaf, maar bestaat in het vergeten en verlaten van Gods onderwijs. Daarom zegt de Heere: blijf bij het woord, Jozua, overleg het dag en nacht, het mag niet wijken van je mond. Jozua's hart en hoofd moeten voortdurend daarmee vervuld zijn. Een concrete boodschap, ook voor ieder die vandaag achter de meerdere Jozua Jezus Christus aan onderweg is naar de erfenis die wacht. Dan gaat het niet meer om een land of een deel daarvan waar het leven goed is, maar dan gaat het om zaken als vergeving van zonden, eeuwige zaligheid, leven in de ongestoorde gemeenschap met God. Kreeg u daar al zicht op en belang bij doordat het evangelie bleef haken in uw hart? Vandaag is het Gods Zoon die als grote overwinnaar van kruis en graf middels de prediking in de kerk zijn volk verzekert: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Alleen onderhoud al wat ik u geboden heb. Toch kan de werkelijkheid van het leven met zijn moeite en strijd soms zo op je afkomen. Als je geconfronteerd met de dingen die ik daarnet al noemde, en helemaal als je aan de toekomst denkt met reeds bekende vragen en nog onbekende zorgen, er kan zoveel zijn dat je doet twijfelen, moedeloos kan maken of bang, en je moet verder, maar hoe moet je verder? Te midden van dat alles zegt de Heere vandaag: ik ga voorop en zal al mijn beloften vervullen. Alleen één ding, ga de weg van het woord. Dat is de enige weg die we gewezen krijgen, de enige weg die gegarandeerd brengt tot het doel, de erfenis die God heeft weggelegd voor heel zijn volk. Dat is in feite het enige waarover we ons werkelijk bezorgd hoeven te maken, ook aan het begin van een nieuw werkseizoen in de kerk. Leef bij en uit en naar het hele woord van God. Daar is moed en kracht voor nodig. Dan gaat het nogal eens tegen de grote stroom in onze samenleving in, tegen ons verstand in en heel vaak ook tegen ons vlees in. En wie wil dat? Maar de Heere vraagt het en hij wil het ons leren door zijn geest. En welzalig die bij dagen en bij nachten zijn wil bepeinst en de Heere als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Kent u dat leven dat onder alle omstandigheden vraagt naar Gods wil en Gods weg? Dat is niet altijd makkelijk, daar is tijd voor nodig om het woord van God te lezen en te overdenken. Komen we daar nog wel aan toe, zowel persoonlijk als gezamenlijk in de gemeente? Heeft de Heere het voor het zeggen in alle dingen? Dat is het geheim van krachtig geestelijk leven, dat ook in 2026, ondanks het feit dat de toekomst voor Gods volk in deze wereld gaandeweg donkerder wordt, toch met verwachting verder kan. Dit geheim, dat we het woord van de Heere naspreken, het overleggen in ons hart en daarnaar handelen. Er is maar één weg die dwars door alles heen
verder gaat, de weg van de hartelijke vreze des Heren, waarbij we de Heren in alles nodig hebben en bij alles vragen naar zijn wil, is dat uw en jouw verlangen en levensgeheim geworden. Zulken komen niet om, maar komen thuis. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken in de weg van het woord, geleid door de geest, volgend achter de Heer Jezus Christus aan. Amen.

We gaan nog even door met Psalm 119. De onberijmde tekst Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, wordt gezongen gecombineerd met de 53ste vers uit de berijmde psalm.

De Heere zei tegen Jozua: dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen

overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dat overdenken bij dag en bij nacht komt terug in het lied Welzalig de man.

Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Heb moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

Er werd biddend gezongen of het woord vrucht mag dragen tot Gods eer. Kinderen sporen ons aan om elke dag de Bijbel te lezen en te bidden, zodat we groeien mogen in het geloof.

In de meditatie werden we opgeroepen om bij Gods woord te blijven. In het volgende lied gaat het over het woord dat wil werken in ons hart. Het bevat ook een gebed. Beproef mijn hart dat voor u open ligt. Niets is verborgen voor uw aangezicht. Dat elke stem die u nog tegenstreeft moet zwijgen als u tot mij spreekt.

Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Doe mij ook ijverig uw wet betrachten, want u bent mijn heil.

Als je er zin in hebt om de Heere te vrezen, zal Hij zelf je de weg wijzen en je leren hoe je daarop moet wandelen. Maar soms ontbreekt ons de moed, de wil, het zicht en de hoop om door te gaan. Het volgende lied is een gebed. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind.

We wensen u Gods nabijheid toe voor de komende week. Henk en ik groeten u hartelijk. Graag tot een volgende uitzending.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Vol.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Thank you. Thank you. Thank you very much.
1: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1. Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exit poll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje als

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.